0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
3: Wel eens aan een hulphond gedacht?
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bewoners van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee hebben een succesvolle inwonersbijeenkomst gehouden in hun strijd tegen sloop en nieuwbouw. Dorpscentrum Post aan Zee zat vol en bijna alle politieke partijen waren vertegenwoordigd. Kennemer Wonen onderzoekt nog wat beter is, nieuwbouw of renovatie, maar de bewoners vrezen dat het nieuwbouw wordt. Door veel aandacht te genereren hopen ze renovatie af te dwingen. In een huis aan de Esdoornlaan in Ouddorp is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer kreeg melding van een dakbrand, maar bij aankomst bleek de brand aan de achterzijde op de zolderverdieping te woeden. De brandweer kreeg het vuur met een hoge drukspuit onder controle, maar toen was al wel aanzienlijke schade ontstaan. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De stad Alkmaar verdient tientallen miljoenen aan het toerisme. Dat blijkt uit het koopstromenonderzoek van Randstad. In dat onderzoek wordt becijferd dat toeristen jaarlijks ruim 80 miljoen euro uitgeven in Alkmaar. Dat geld komt vooral bij de horeca terecht. Bestedingen bij hotels, restaurants en cafés bedragen jaarlijks bijna 65 miljoen euro. Alkmaar is daarnaast een van de populairste winkelsteden van Nederland. Een auto is op de kant beland tijdens een aanrijding op de Picasso-laan in Alkmaar. Dat gebeurde donderdagmiddag op de brug vlakbij de Aart de Gelderlaan. Twee automobilisten kwamen elkaar tegemoet en botsten met de linker voorzijde op elkaar, waarna één van de twee auto's kantelde. Hoe dit kon gebeuren is nog niet duidelijk. Niemand raakte gewond. Wel moesten de auto's worden afgevoerd. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde vanavond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zei dat te doen omdat Europa zich niet aan de vorig jaar afgesloten handelsovereenkomst houdt. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om de tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente is niet blij. In een AZC in Leiden is vanavond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er vooraf ging aan de steekpartij. Er is een verdachte aangehouden. Op de wegen rond Utrecht wordt dit weekend grote drukte verwacht. Zowel de A2 van Everdingen naar Utrecht als de A12 van Utrecht naar Bodegraven is dicht vanwege werkzaamheden. De afgelopen weken leidde alleen het afsluiten van de A2 al tot chaos in dorpen langs de snelweg vanwege sluipverkeer. Na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Roda JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen eerst nog zon en wolken, maar in de middag regen en onweersbuien. Lokaal ook met hagel en windstoten. Het wordt morgen 14 graden aan zee tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Alkmaarse Bloedbank is hard op zoek naar nieuwe donoren. San Quinn meldt dat er ruimte is voor rond 700 nieuwe bloeddonoren. Door de tijd heen zijn donoren gestopt vanwege hun leeftijd, gezondheid of andere omstandigheden. Met de campagne De Kunst van het Doneren probeert San Quinn het tijd te keren, samen met de Nederlandse musea. Nieuwe donoren en mensen die helpen met werven krijgen een goodiebag en maken kans op 2 museumkaarten. Spoorbeheerder ProRail wil de spoorlijn door Heilo stiller gaan maken. De drukke spoorlijn gaat dwars door het dorp. De treinen komen dicht langs de huizen. Met onder meer schokdempers en geluidsschermen wil de spoorbeheerder de overlast van het treinverkeer beperken. De schermen worden zo vormgegeven dat ze niet storend zijn in het dorpsgezicht van Heilo. De werkzaamheden moeten plaatsvinden in 2027. Horecazaken in de gemeente Dijk en Waard mogen tijdens het WK voetbal langer open blijven. Dat heeft het college van burgemeesters en wethouders van Dijk en Waard besloten. Het college reageert daarmee op raadsvragen van het CDA en op verzoeken van ondernemers. Horecagelegenheden kunnen voor de ruimere openingstijden een ontheffing aanvragen. Het WK wordt gehouden in Mexico, Canada en de VS en begint op 11 juni. Otto van Os heeft een Heilower waarderingsspeld gekregen. Burgemeester Ten Bruggekate had de eer om de onderscheiding uit te reiken. Sinds 2010 verzorgt Van Os geschiedenislessen bij Trefpunt Heilo. Toen hij nog docent was, organiseerde hij buitenschoolse activiteiten en daarnaast was hij vele jaren vrijwilliger en organisator bij onder andere Timmerdorp Heilo, Stichting Open Huis en diverse zomervakantieactiviteiten voor kinderen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakamee en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Stef Banstra met het NWS Journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. Amerikaanse president Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente Moerdijk is niet blij. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 10:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden. En die zijn naar het ziekenhuis toegebracht. En na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Rode JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Komende dinsdag is de heenwedstrijd in Waalwijk. Volgende week zaterdag dan de return in Tilburg. Het weer, vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en bewolking. Later op de dag kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bewoners van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee hebben een succesvolle inwonersbijeenkomst gehouden in hun strijd tegen sloop en nieuwbouw. Dorpscentrum Post aan Zee zat vol en bijna alle politieke partijen waren vertegenwoordigd. Kennemer Wonen onderzoekt nog wat beter is, nieuwbouw of renovatie, maar de bewoners vrezen dat het nieuwbouw wordt. Door veel aandacht te genereren hopen ze renovatie af te dwingen. Spoorbeheerder ProRail wil de spoorlijn door Heiloo stiller gaan maken. De drukke spoorlijn gaat dwars door het dorp, de treinen komen dicht langs de huizen. Met onder meer schokdempers en geluidsschermen wil de spoorbeheerder de overlast van het treinverkeer beperken. De schermen worden zo vormgegeven dat ze niet storend zijn in het dorpsgezicht van Heiloo. De werkzaamheden moeten plaatsvinden in 2027. Alkmaar wist mogelijk toch eerder van de komst van statushouders in een hotel. Het COA plaatste de statushouders op 20 maart... en zou het college er pas een dag van tevoren over hebben geïnformeerd. Maar raadslid Jelle Wittebrood van Forum voor Democratie zegt stukken te hebben ingezien die een ander verhaal vertellen. Het college wist volgens hem wel eerder van de opvang af. Het college heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Na maanden onduidelijkheid is bepaald waar Ouddorper Basisschool De Zes Wielen verblijft wanneer het schoolgebouw wordt herbouwd. De onduidelijkheid zorgde voor frustratie. De school wordt deels ondergebracht in tijdelijke units en deels in het leegstaande pand aan het Ouddorperdijkje. De school en het college benadrukken dat het doel is om leerlingen uiteindelijk te huisvesten in een nieuw, fris gebouw. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: onderkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt nu anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De Europese Unie noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer kreeg rond 10:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict in Winschoten. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden. En die zijn beide naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek vanavond. Oscar Piastri is de nummer drie. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6:00 Nederlandse tijd. En zondagavond om 10:00 staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bewoners van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee hebben een succesvolle inwonersbijeenkomst gehouden in hun strijd tegen sloop en nieuwbouw. Dorpscentrum Post aan Zee zat vol en bijna alle politieke partijen waren vertegenwoordigd. Kennemer Wonen onderzoekt nog wat beter is, nieuwbouw of renovatie, maar de bewoners vrezen dat het nieuwbouw wordt. Door veel aandacht te genereren hopen ze renovatie af te dwingen. In een huis aan de Estorenlaan in Ouddorp is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer kreeg melding van een dakbrand, maar bij aankomst bleek de brand aan de achterzijde op de zolderverdieping te woeden. De brandweer kreeg het vuur met een hoge drukspuit onder controle, maar toen was al wel aanzienlijke schade ontstaan. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De stad Alkmaar verdient tientallen miljoenen aan het toerisme. Dat blijkt uit het koopstromenonderzoek van Randstad. In dat onderzoek wordt becijferd dat toeristen jaarlijks ruim 80 miljoen euro uitgeven in Alkmaar. Dat geld komt vooral bij de horeca terecht. Bestedingen bij hotels, restaurants en cafés bedragen jaarlijks bijna 65 miljoen euro. Alkmaar is daarnaast een van de populairste winkelsteden van Nederland. Een auto is op de kant beland tijdens een aanrijding op de Picasso-laan in Alkmaar. Dat gebeurde donderdagmiddag op de brug vlakbij de Aart de Gelderlaan. Twee automobilisten kwamen elkaar tegemoet en botsten met de linkervoorzijde op elkaar, waarna één van de twee auto's kantelde. Hoe dit kon gebeuren is nog niet duidelijk. Niemand raakte gewond. Wel moesten de auto's worden afgevoerd. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Oh.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt.